0: Ik weet het niet.
1: Maar dat weet je niet. Zie jij niet voor het vaak?
0: Not for any unit, CID.
2: Task force units will be out on NSD at the Piedmont Pool, Monarch Drive, and Riley Road.
0: Tango 22, 10-4.
1: Good night.